0: In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden vier andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en de... Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

wil er niemand me vertellen.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: This one's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: Privéplaat. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen.
10: Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Tilburg Uitgaansagenda.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Nee, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in en hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of weet je, dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lees en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen, zoals we het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het deed groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat er straks weer op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja, Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou, okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd. Ja. En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja, maar we kunnen het nog steeds zien op Videoland. Hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
0: Ja. Zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of, ja. Zoals, ja, zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger. Dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat de baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
3: Ik voel fantastisch! Ik voel fantastisch!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Onder andere te merken op de N242. Je hebt daar file richting Alkmaar voordat je de A9 op kunt. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 3 kilometer en een kleine 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indiana Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begin, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan... en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn... het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè? Dan
1: zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei het net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek, maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus echt. Ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, als het niet overgaat, inderdaad.
1: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: Goed, maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja, absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf. Vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over. Behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen, bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon vervelend.
0: En als ze bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: ook is natuurlijk scholen de boodschap. En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team. Dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja. En teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen.
0: Dus zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van rokers zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee. Ja, dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms
1: op. Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Vier hoofdletters.
0: Ja, LICG. Daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Dus
1: gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettepragerapenstaartje@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijken of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou, ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
0: Bij deze. lisettepragerapenstaartje@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Onder andere de N242 naar Alkmaar. Vanaf Alkmaar tot aan de N9. Een file van zo'n 5 minuten. En de A4 naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam voor Schiphol. Ongeveer 5 à 10 minuutjes. De Schiphol-tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. In Castricum brak woensdagavond brand uit in een groot gebouw aan de Gasstraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam de hoogwerker uit Heemskerk. De Gasstraat en de Beverwijkerstraatweg werden tijdelijk afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard over de A9 reed. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet gewerkt wordt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Een automobilist werd betrapt terwijl hij 103 reed. Ook wordt bekeurd op links rijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van €190. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heiloo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn, die loopt tot 8 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor. Zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat goed te merken. Niet heel erg druk, althans qua files dan. Het is wel hier en daar wat langzamer aan het rijden. Een kleine 5 minuten op de A4 bijvoorbeeld naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Ook op de A27 Almere-Utrecht file tussen Almere en Eemnes. 6 kilometer, 5 minuten. En ook 5 minuten op de A27 naar Gorkum, tussen Hilversum en Knoopend Lunette. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Radio 80 Nieuwsblad.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde met het hoogste goed en gronst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag, de viering van Trinitatis, ofwel drievuldigheid. Ecologische rondleiding op 30 mei. Naast een historische rondleiding is er nu ook maandelijks een ecologische rondleiding door de tuinen van de abdij. Het accent van deze rondleiding ligt bij de natuur en ecologie van de tuinen. Ze gaan langs bijzondere planten, bomen en plekken. Denk aan de vlindertuin, de kruidentuin, het eetbare bos, de moestuin, etc. Er wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de levende aarde, het groene manifest van de broeders. Een unieke kans voor iedereen die meer wil weten over het groene leven rond de abdij en eens wil komen op die plekken die normaal gesloten zijn voor het publiek. Uiteraard krijgt u ook een en ander mee van de groene wijsheid van Sint Benedictus. De wandeling wordt geleid door Marie-Anne Plateel, voormalig docent biologie, die als vaste vrijwilligster al lange tijd betrokken is bij de tuinploeg en bij het project Levende Aarde van de Abdij. Verdere informatie is te vinden op de site abdijvanegmond.nl. Hoog aan de hemel. Hoog aan de hemel glanst uw licht. Uw zon geeft groeikracht aan de aarde en aan het volk dat gij vergaarde. Gij leidt ons voor uw aangezicht. Hier zijn wij, God. Uw hand doet goed. Gij kleidt en vormt ons uit de akker. Gij blaast in ons het leven wakker. Gij spreekt ons aan. Uw woord is zoet. Uw stem wekt doden uit het graf. Uw geest slaat vuur uit zware stenen. Ja, lachen zullen zij die wenen. Het doodgewicht wentelt gij af. Onze

0: roepen stijgt op uit de grond. Geschaad, getroffen door het lijden. En in het duister van de tijden smeken wij u als uit één mond. Hoed gij uw schepping in uw hand. Aan u is nimmer iets ontvallen. O God, ontferm u over allen. Breng bloei en vruchten in uw land. U zegenen en danken wij. U, Vader, wie wij toebehoren. Uw Zoon, in wie wij zijn herboren. U, Geest, uw adem schept ons vrij. Een gedicht van Angela Holleboom, abdis van Clarissen in Megen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerk Radio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in een valrisico met behulp van innovatieve Smart Floor. De screeningsmoment 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in een valrisico met behulp van innovatieve Smart Floor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot 1:30 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juni...

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie. En help ook anderen daarbij.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basement. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit is ongeveer het drukste moment van de ochtendspits. In de regio valt het eerlijk gezegd tot nu toe wel mee. Wel een file nu op de A10, de ring van Amsterdam. Want bij Tuindorp Oostzaan staat een kapotte vrachtwagen. Daarom de file op de buitenring. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Zeeburg een file van 10 minuten. Ook op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag een file. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwemeer. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeijners, Guus Stil en Marten de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Berg is

uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Eruugelwaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdeling worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De gevangenis blijft in die periode gewoon in gebruik. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Michan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Michan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat zou dat er zijn als je denkt dat je het strand oploopt? Palen om te waarschuwen voor drijfzand? Nou, dat valt alleszins mee. Want het zijn palen met borden waarop juist drijfkracht staat beschreven. Want dat is het thema van de 25e editie van Poëzie in de Branding. Tot half juni staan er 25 palen met gedichten. De palen en de plaatsing daarvan zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De tekst op de bovenste borden zijn de gedichten die de selectiecommissie het meest passend vond bij het thema. Gekozen dit maar liefst uit 174 inzendingen uit het hele Nederlandse taalgebied, dus ook Vlaanderen. Op de onderste borden prijken gedichten van jongeren en gedichtenregels van bekende en onbekende Bergenaren, waarvan het organisatiescomité vond dat ze niet konden ontbreken.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
3: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
2: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
4: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar toch blijft het nog file rijden in de regio. Er gebeurde ook een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer, een file van 9 kilometer en 40 minuten. Ook de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht, dus niet te gebruiken. Verder nog een paar andere files, onder andere de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Eemnes, 11 kilometer, een kwartiertje extra. En dan nog even naar de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voortaan laat staan, bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis 1300.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag, en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, nog file tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 9 kilometer en 35 minuten. Ook de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht en niet te gebruiken. Verder nog een paar andere files, onder andere de A9 naar Amstelveen. Vanaf Eiburg tot aan Amstelveen zelf, 10 kilometer, 15 minuten. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette rijdt het langzaam. Een afstand van 8 kilometer, daar doe je 10 minuten langer over dan gebruikelijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeiners, Guus Stil en Martin de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocalgroep Erato Egmond verzorgt zondag 28 juni een sfeervol zomerconcert in de Slotkapel. Het concert heeft een bijzonder doel: het inzamelen van geld voor duurzame ledkaarsverlichting in de kapel. Tijdens het concert is het mogelijk om te doneren via een loterij, een QR-code of een eenmalige gift. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van ledkaarsverlichting. Aanvang voor het concert is om 3:00 PM. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.erato-egmond.nl.
2: Hits aan de lopende band.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij Alfred Slotervaart. Vanaf over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond Binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
2: Hits

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag nog file tussen Hoogmade en Hoofddorp. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van de parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.
2: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?
3: Yeah. I like this one.
2: What?

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Noord-Schaarwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. De hulpdiensten slaagden daar ook niet in, zodat een monteur het moest oplossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Heerhugowaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdelingen worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijt omdat hij veel te hard over de A9 rijdt. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet wordt gewerkt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Ook werd een automobilist betrapt terwijl hij 103 reed. Ook werd bekeurd op linksrijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief de spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van 190 euro. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde met het hoogste goed en gronst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag de viering van Trinitatis, ofwel drievuldigheid. Ecologische rondleiding op 30 mei. Naast een historische rondleiding is er nu ook maandelijks een ecologische rondleiding door de tuinen van de abdij. Het accent van deze rondleiding ligt bij de natuur en ecologie van de tuinen. Ze gaan langs bijzondere planten, bomen en plekken. Denk aan de vlindertuin, de kruidentuin, het eetbare bos, de moestuin, etc. Er wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de levende aarde, het groene manifest van de broeders. Een unieke kans voor iedereen die meer wil weten over het groene leven rond de abdij en eens wil komen op die plekken die normaal gesloten zijn voor het publiek. Uiteraard krijgt u ook een en ander mee van de groene wijsheid van Sint Benedictus. De wandeling wordt geleid door Marie-Anne Plateel, voormalig docent biologie, die als vaste vrijwilligster al lange tijd betrokken is bij de tuinploeg en bij het project Levende Aarde van de Abdij. Verdere informatie is te vinden op de site abdijvanegmond.nl. Hoog aan de hemel. Hoog aan de hemel glanst uw licht. Uw zon geeft groeikracht aan de aarde en aan het volk dat gij vergaarde. Gij leidt ons voor uw aangezicht. Hier zijn wij, God. Uw hand doet goed. Gij kleidt en vormt ons uit de akker. Gij blaast in ons het leven wakker. Gij spreekt ons aan. Uw woord is zoet. Uw stem wekt doden uit het graf. Uw geest slaat vuur uit zware stenen. Ja, lachen zullen zij die wenen. Het doodgewicht wentelt gij af. Ons roepen stijgt op uit de grond. Geschaad, getroffen door het lijden. En in het duister van de tijden smeken wij u als uit één mond. Hoed gij uw schepping in uw hand. Aan u is nimmer iets ontvallen. O God, ontferm u over allen. Breng bloei en vruchten in uw land. U zegenen en danken wij. U, Vader, wie wij toebehoren. Uw Zoon, in wie wij zijn herboren. U, Geest, uw adem schept ons vrij. Een gedicht van Angela Holleboom, abdis van Clarissen in Megen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerk Radio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jos Veel heeft de nieuwe uitgave van Vasthouden en Loslaten geschreven. In het boek staan 12 wandelroutes door de Schorrelse duinen, maar ook uitgebreide verhalen over de natuur, geschiedenis en verandering in het gebied. De opbrengst van het boek gaat volledig naar natuureducatie voor kinderen in Schorrel.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Noord-Schaarwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 21:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. De hulpdiensten slaagden daar ook niet in, zodat een monteur het moest oplossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Heerhugowaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdelingen worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Teun Koopmeijers, Guus Teel en Martin de Roon. In Castricum brak gisteren brand uit in het moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Teun Koopmeijers, Guus Teel en Martin de Roon. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de water.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei... een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans... die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 14:30. Het concert duurt van 15:00 tot 16:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.

0: met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. De D66-fractie van Dijk en Waard wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslaboratorium. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichten van Streekstad Centraal toonden aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Waard lessen kan trekken uit dit voorval en wil begrijpen waarom het college deze informatie niet had. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren rond op social media, maar de politie roept op om die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat het constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Schaatsagenda.
1: Zaterdag 27 juni verandert Alkmaar in één groot spektakel tijdens de Badeendjesrace. Duizenden vrolijke badeendjes racen door de Meent richting het Waagplein. Een feestelijk en onvergetelijk moment voor jong en oud. Voor slechts €5 kan je eigen badeendje adopteren met een unieke lotnummer. Op de racedag volg je dan vol spanning jouw eendje richting de finish en maak je kans op mooie prijzen. Maar meedoen is meer dan alleen leuk. Met je deelname steun je de kunstuitleen Alkmaar. Dankzij de bijdrage kunnen wij tentoonstellingen, projecten en activiteiten blijven organiseren en de kunst toegankelijk maken voor een breed publiek in Alkmaar en omgeving.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit, Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: In Noord-Schaarwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 8:45. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. De hulpdiensten slaagden daar ook niet in, zodat de monteur het moest oplossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Heerhugowaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdelingen worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Een motorrijder is een rijbewijs kwijt omdat hij veel te hard over de A9 rijdt. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet wordt gewerkt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Ook werd een automobilist betrapt terwijl hij 103 reed. Ook werd bekeurd op linksrijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief de spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van 190 euro. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van 270.000 euro. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor, zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het filerijden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. En een kwartiertje extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 5 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schouwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Teun Koopmeijers, Guus Teel en Martin de Roon. De fietsenstallingen in Alkmaar krijgen een andere beheerder. Voor het beheer van de overdekte stallingen in de binnenstad werkte de gemeente samen met Safir. Dat is een organisatie uit Alkmaar. Maar Safir zegt dat het beheer van de stallingen niet haalbaar meer was en heeft het contract opgezegd. De nieuwe beheerder is P1, een landelijke partij. Vanaf 1 juli neemt P1 alle stallingen over. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei... een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans... die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 2:30. Het concert duurt van 3 tot 4:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. Twee weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer veel korte files op de Noord-Hollandse wegen, zo'n 70 kilometer bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. A5 Hoofddorp Amsterdam, voor de aansluiting met de A10 zat 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot, 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Velzen, 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A22. Op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk bij de aansluiting met de N244, 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Madonna en Dear Jesse. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je om ervoor te zorgen dat jouw dag prettig wordt afgesloten. Zo deze van Another 45 Ultra. Dit is Talk To You. Blijf lekker luisteren. Tot aan 6 uur vanmiddag.

and Heaven for Everyone bij Radio Tatch voor de kust en Duimstreek op deze warme donderdagmiddag. Nu met de Counting Crows, deed het ooit een keer samen met Vanessa Carlton. Hier is

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in hun valrisico met behulp van innovatieve Smartfloor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot 1:30 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juli en woensdag 2 september van 12 tot 1:30 naar de Sanderij.

Willy William en Ego. Eén hit heeft hij gescoord in Nederland en dat was deze, maar wel een hele goeie. Ik denk, ik pak hem maar weer eens even bij, wat kan mij het ook allemaal schelen. Geldt ook voor de volgende. Hier is Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen die staan op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen na een ongeluk 9 kilometer en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10 op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam vanaf knooppunt Raasdorp. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Uitgeest 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar houdt een ongeluk 2 rijstroken dicht. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert een kapot de auto. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat resulteert vanaf Amsterdam de Baarsjes in 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
10: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. 2 mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schouwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Langedijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren rond op social media, maar de politie roept op om die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Williams deed het samen met de Pet Shop Boys. En dat resulteerde in de plaat She's Madonna. Hier is Afrojack en Martin Garrix en David Guetta. Nou, dat kan alleen maar een goede plaat betekenen. It is Our Time.

Madura deden samen met Dermot Kennedy en Paradise bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan luisteren naar Joe Cocker. Dit is When the Night Comes. Is nog eventjes weg, maar wel een lekkere plaat.

0: gek.
1: Lil Kleine deed het samen met Samuel Welton en Maak Me Nou Niet Gek. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio lekker aanstaan, hè, want de leuke platen komen vooral hier voorbij. Zoals deze van Janet Jackson. Dit is Together Again.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de Noord-Hollandse wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen. Een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. 10 kilometer file daar nog met een kwartiertje vertraging. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. En dat komt door een ongeluk op de A10 West. Daar ging het mis vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij de Koentunnel tussen een motorrijder en een personenauto. De weg is dicht. Omrijden moet je via de A10 Oost. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Uitgeest. 6 kilometer file, 40 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Good afternoon met

The Dire Straits. Het loopt zoals het loopt en het gaat zoals het gaat. The Walk of Life. Een grote hit uit de jaren 80. Hier in de Good Afternoon Show, deel 2 tot aan 6 uur vanmiddag. Met fijne muziek om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Busha. Hier is Magnetic.

is Ria. Deden samen met Shirley Bassey in de jaren 90. En dat resulteerde in de plaat Disco La Passione. Wat een mooie plaat om weer eens terug te horen. Wordt niet vaak gedraaid op de radio. Ik denk, ik pak hem er weer eens bij. Geldt ook voor deze. Hier is Melanie C. Deden samen met Lisa Left Eye Lopez. Is helaas te vroeg overleden. Door middels van een auto-ongeluk. Maar de plaat hebben we gelukkig nog. Hier is Never Be The Same Again. In de Good Afternoon Show. Op deze warme donderdagmiddag. Bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voor te laten staan, bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis €1.352. Voor benzine scheelt het zelfs €1.823.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio is het druk vanmiddag, 120 kilometer file bij elkaar. En wel een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Daar staat voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file en een uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Watergraafsmeer. Dat is de A10 West. Dat gebeurde bij de Koentunnel. De weg was daar een tijdje dicht, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A10 is de vertraging nog 3 kwartier. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Maar er heeft zich een file van 19 kilometer gevormd. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein duurde 40 minuten langer over. Ook op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. 16 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging op de N202 Amsterdam-IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Daar wilde de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een gevoelig politiek onderwerp in Bergen. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol vertrouwen vooruit. In Noord-Schouwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. En ook de hulpdiensten slaagden daar niet in, zodat een monteur het op moest lossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam ook de hoogwerker uit Heemskerk. De Gaststraat en de Beverwijkerstraatweg werden afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Jacko, Jacko, Michael Jackson en PIT. Wat staat voor Pretty Young Thing in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Jan Smit. Hier is Jij en Ik op Radio 80. Ik zie jou.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in Dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit, Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in Dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond Binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Offenbach en Overdrive samen met Norma G. Martina hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek op deze warme donderdagmiddag. Nu met de klassieker van Toto. Hier is Pamela.

Baby Rexha deed het samen met Faithless en New Religion hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Bedankt je weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van 28 mei 2026. Zometeen veel plezier met Frank Ruiters en de Donderdagdate. Tot die tijd luisteren naar Tina Turner. Zij mocht de titelsong verzorgen voor James Bond, GoldenEye. Hier is de gelijknamige plaat. Voor zometeen, eet smakelijk. Hoi.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits in Noord-Holland. Altijd nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar staat de kop van 11 kilometer file. Half uur tijdsverlies op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein kom je in de file. Dan naar de A10, knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer. Dan hebben we het over de A10 West. Bij de Koentunnel gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. We werden al een tijdje weer vrij, maar er staat altijd nog 12 kilometer. De file met een half uur vertraging. En eigenlijk zat de hele ring vol. Vanuit, ook vanuit het Koenplein naar Durgerdam. 15 kilometer file vanaf Amsterdam. De Baarsjes duurde 40 minuten langer over. En 202 Amsterdam-IJmuiden. Half uur vertraging bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is Radio 80. Lekkere muziek en informatie waar jij wat aan hebt.
5: En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.

0: Alma Moore. En This Is It. En dit is het inderdaad.
1: De donderdag date.
0: Het is nu zover. Met lekkere feel-good muziek, maar ook met interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Met heel veel interessante onderwerpen voor jou. Yvonne van Sticht, ervaren orthomoleculair docent, neemt ons mee in de wereld van traumaverwerking. We spreken met Govert Viergever, biohacker. Hij heeft nog veel meer tips voor een optimale slaap. Hilde Schoonjans, voetreflexoloog, deelt haar kennis over het gebruik van aromatherapie binnen haar praktijk. En we leggen contact met Rineke Dijkinga, orthomoleculair therapeut. Zij vertelt hoe je betaalbaar toch heel gezond kunt eten. En tussendoor lekkere feel-good muziek. Dus ga er goed voor zitten en geniet. Hier zijn The Crown, Hate's Affair en You Gave Me Love.

0: Gave Me Love. Je kunt het al bijna meezingen, volgens mij, toch?
1: Frank Reuters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Reuters.
0: Ja, gelijk maar even. Een Thaise onderzoek heeft gekeken naar een Aziatisch ketogeen dieet. Met of zonder eieren bij mensen met het metaboolsyndroom. In de eerste 3 maanden verbeterde hun bloedsuikerspiegel, de insulineresistentie en triglyceriden flink. En of je nou hele eieren of alleen de eiwitten at, het maakte niet veel uit. Maar na 1 jaar waren de voordelen grotendeels verdwenen. Waarschijnlijk omdat deelnemers steeds meer koolhydraten gingen eten. Er was ook een nadeel aan het ketogeen dieet. Het LDL-cholesterol, het slechte cholesterol, ging omhoog. Waarschijnlijk door het hoge gehalte aan verzadigd vet in het dieet. Een matige consumptie van eieren, zo'n 2 tot 3 per dag, dat lijkt geen probleem. Maar het kan slim zijn om eieren vaker te vervangen door plantaardige voeding, zoals noten en peulvruchten. Zometeen hier bij de Donderdagdate Yvonne van Sticht, automoleculair docent. Zij praat ons verder bij over het verwerken van trauma's. Hoe doe je dat nu echt effectief? En dit zijn surfers, windsurfing time again. Heerlijk.

0: spraken met Yvonne van Sticht over de impact van trauma's die soms al heel vroeg in je kindertijd ontstaan kunnen zijn. Die hebben een invloed op je immuunsysteem. En we gaan er nu vandaag met Yvonne verder over door. Hoi Yvonne.
1: Hoi hoi.
0: Hoi. Als je dat nou weet dat je het hebt, zo'n trauma, wat kan je nou hier zelf aan doen om toch te voorkomen dat het later in je leven nog altijd zo'n enorme invloed heeft op je lichaam?
1: Nou, het is een heel ingewikkeld proces. Het is een proces waar je zelf mee aan de bak moet. En als het al in de kindertijd al opgepakt wordt, scheelt dat enorm. Want dan kun je die veiligheid meteen geven. En dan hoeft dat immuunsysteem en het zenuwstelsel niet meer te reageren. Maar als je dat pas op latere leeftijd ontdekt, dan begint het met het herkennen van het feit hoe jouw patronen zijn in het leven. Dat je gaat denken, oh, maar nu begrijp ik het. Ik heb geen hechting met mijn vader of mijn moeder. Of ik voel me onveilig of ik ben bang in bepaalde situaties. Dus dat is herkennen. Nou, vervolgens zul je dat, als je het herkend hebt, moet je het erkennen. Van oké, ik ben dus slachtoffer. Dat klinkt heel negatief, maar er is mij iets overkomen. En daarmee mag je je slachtofferschap erkennen. Dat betekent niet dat je in slachtofferschap moet blijven hangen, maar wel zeggen, oké, dit is mij aangedaan. Ik heb hier niet voor gekozen. Hè, dit is gebeurd. En vanaf dat punt kun je eraan gaan werken. En dat betekent dat je dus, bijvoorbeeld met innerlijke kindtherapie aan de gang kan. En dat je gaat snappen dat de verschillende delen van jou op andere manieren, in andere situaties reageren. En dat je soms net een klein meisje of een kleine jongen bent in je gedrag.
0: Ja.
1: Omdat er iets ouds getriggerd wordt.
0: Je kwetsbare kant is nog zo actief, zeg maar. Terwijl je eigenlijk...
1: Precies.
0: Ja,
1: ja. En dat noemen we dan het innerlijke kind. Maar dat is niet één deel, dat zijn er een heleboel. En die hebben allemaal een andere overlevingsstrategie gekozen. De ene die wordt boos en de andere die gaat pleasen. En de volgende die gaat zich verstoppen. En zo heb je allemaal. En er wordt ook iemand die wordt een rebel of die gaat clown worden. En dat zijn allemaal verschillende oplossingsstrategieën die je van jezelf moet gaan herkennen. En één daarvan is bijvoorbeeld het dissociëren. Dat doen ook heel veel mensen. Die stappen gewoon uit het systeem. En tijdens zo'n iets moeilijks. En dan dissociëren ze omdat het te moeilijk is.
0: Je voelt ook niks meer dan, hè, op dat moment.
1: Nee, dan voel je niks meer en dan denk je, dan kun je ook niks meer zeggen. En dan ben je echt een soort mens van bevroren.
0: Ja.
1: Als je dat herkent in het leven, dan weet je eigenlijk dat er iets dus gebeurd is waar je naar terug moet. Je moet gaan zoeken. Wat is gebeurd? Waarom doe ik dit? Waar ben ik ooit bang voor geweest? Nou ja, en vervolgens ga je dan met een therapeut en dan liefst iemand die ook met lichaamswerk werkt. Dus die dus het lijf gebruikt. Bijvoorbeeld in navolging van de dierenwereld kun je therapieën doen die bijvoorbeeld lijken op schudden. In de dierenwereld gaan dieren gaan schudden als het gevaar geweken is. En dan kan het zich niet opslaan als trauma. Dus dan ga je heel hard schudden en dan ga je trillen. En als mensen dat doen, dan raken ze het ook weer kwijt. Dus dan gaat het zich niet vastzetten.
0: Oké.
1: En dus bij kinderen moet je ze dan vooral laten stuiteren en springen en gek doen. In plaats van ze zeggen, nee, je moet stilzitten op die stoel.
0: Dus naast herkennen en erkennen is het ook nog die lichaamsgerichte impact of ingang van het trauma alsnog verwerken.
1: Ja, en daarmee het zenuwstelsel weer veiligheid geven. Want daar gaat het om. Het zenuwstelsel moet weten, oh, het is niet meer. Ik ben nu veilig.
0: Ja, precies, dat is de boodschap. Ik ben nu veilig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat kan natuurlijk nooit zijn als je ook niet echt veilig bent. Dus je moet wel ook zorgen dat de situatie ook echt veilig is. Want als jij in een relatie zit waarin je niet veilig bent, ga je natuurlijk nooit aan dat trauma kunnen werken.
0: En daarnaast heb je die patronen, dat je altijd maar, zeg maar, dissocieert of altijd maar die clown bent. Hè, om niet te hoeven voelen. Ja. En zodra je dat echt hebt verwerkt, kan je zeggen, ja, dan heb ik die patronen ook niet meer nodig. Dan kan je langzaam ermee oefenen om dat ook los te laten. Hè?
1: Die verdwijnen ook vanzelf dan, hè? Hm. De meeste mensen lukt dat niet in als je nog jong bent. Daar heb je gewoon wat tijd voor nodig. En ik zie het bij vrouwen vaak dat ze pas hier aan beginnen als de kinderen een beetje zelfstandig beginnen te worden. En dan komt de tijd om aan hun eigen trauma te gaan werken.
0: Eigenlijk best wel laat dus.
1: Ja, maar zo, dat is wel de realiteit.
0: Ja, als je geen kinderen hebt of je hebt niet continu wordt je aandacht daar naartoe getrokken. En,
1: je bent verantwoordelijk voor de gezondheid van het welzijn van je kinderen.
0: Dat is dus ook zo.
1: Jouw beurt is het even niet op dat moment.
0: Dan moet je je gevoel in de vriezer zetten af en toe.
1: Precies, ja.
0: Oké, mooi. En heb je nog ervaring met van hoe vaak kunnen mensen dit allemaal goed doorwerken en komen ze hier dan echt van af?
1: Nou, dat is een goede vraag. Wij zien, en dat klinkt ja, misschien een beetje zwart-wit, maar wij zien eigenlijk bij iedereen die een chronische aandoening heeft, dat er zoiets meespeelt. En als je die chronische aandoening echt wil oplossen, zul je dus ook dit stuk moeten oplossen. En dan pas kan het systeem echt in de ontspanning komen. En dan hoef je niet meer constant op scherp te staan. En dan zie je, als je daar echt mee aan de gang gaat, en dan kost dat echt jaren van je leven om daarmee te werken en het te snappen. Want je moet het, er moeten kwartjes vallen, zeg ik altijd. En dan gaat het langzaam, gaat het beter worden. En de overgang helpt bij vrouwen ook enorm in dat proces. Want dan ga je van... voor de overgang heb je het vrouwelijke hormoon oestrogeen. En die zorgen ervoor dat je een beetje in de zorgzame modus staat. Dat je gaat zorgen voor anderen en pleasen. Terwijl als je die hormonen niet meer hebt en je komt in de overgang en je krijgt meer testosteron, dan is het makkelijker om uit die zorgmodus te stappen en te denken, ja, maar nu eerst ik eventjes.
0: Dan kom ik voor mezelf op.
1: Precies. Ja. Klopt helemaal.
0: Oké, Yvonne, dankjewel voor al deze informatie en inzichten.
1: Graag gedaan.

0: nummers die ik hoor vind ik ja, mooi of goed. Ook deze ballad, ja, dit heet Someone.
1: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Ja, je zit hier goed bij de Donderdagdate.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Dat hoor je steeds tussendoor en verder lekkere feel-good muziek. Een studie van de UCLA laat zien dat een dieet met veel omega-3 vetzuren en weinig omega-6 samen met visoliesupplementen de groei van prostaatkankercellen kan vertragen. 100 mannen deden mee. De groep met het aangepaste dieet had na 1 jaar 15% minder celdeling, terwijl bij de controlegroep de celdeling juist met 24% toenam. Het dieet had echter geen invloed op andere factoren zoals de Gleason-score, een maat voor de ernst van prostaatkanker. De onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om te kijken of deze aanpak ook kan helpen bij agressievere vormen van prostaatkanker. En citicoline, een stof die je lichaam zelf in kleine hoeveelheden maakt, blijkt mogelijk nuttig bij neurologische aandoeningen. Het helpt bij de aanmaak van celmembranen en remt ontstekingen. Onderzoek laat zien dat citicoline kan bijdragen aan herstel na hersenletsel, geheugenverlies en beroertes. Hoewel de resultaten niet altijd eenduidig zijn, wijzen veel studies op verbeteringen in neurologische functies en minder cognitieve achteruitgang. Deze stof lijkt dus veelbelovend voor het beschermen van zenuwcellen en het tegengaan van ontstekingen. Citicoline dus. Meer lekkere feel-good muziek. Hier zijn de Brothers Johnson. Je kent ze wel, hè? Dit is Stamp.

0: vind je niet? En het eindigt een beetje anders.
1: He always plays the good music.
2: Dude, he's freaking awesome to listen to.
1: Oh, how wonderful!
0: Brothers Johnson dus en Stamp. Zometeen hier, Govert Viergever, biohacker over slaap.

0: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
1: We schakelen over naar Amsterdam. Daar zit Govert Viergever nu bij ons in het programma. Dag Govert.
2: Nee, dag Frank.
1: De vorige keer zijn we ingegaan op slapen. Je vertelde van als je nou zo'n Oura-ring hebt, van, dan is de HRV een hele belangrijke maat om te kijken hoe verkwikkend en herstellend is je slaap is geweest. We hebben even nagedacht over melatonine, hoe je dat kunt boosten. Wat zijn nog meer goede maatregelen waar je op kunt letten om je slaap te optimaliseren?
2: Ja, nou, een van de dingen, en die leerde ik al bij tops, toen ik topsport deed, was de hoeveelheid tijd gewoon die je in je bed doorbrengt. Daar komt eigenlijk bijna altijd op neer dat je hoe meer je tijd je in je bed doorbrengt, hoe hoger de waardes worden. Dat is in ieder geval iets wat ik meet in de data van andere mensen en in die van mezelf. Dat betekent niet eens dat je daadwerkelijk aan het slapen bent, maar ook dat je 's avonds in bed al ligt en eventjes rustig een boekje aan het lezen bent of 's ochtends aan het mediteren bent. Een vorm van rust inbouwen en dat het plaatsvindt in je bed zorgt voor een verbetering van de slaapkwaliteit. Dus dat is een van de belangrijkere zaken die er eigenlijk al vanuit de topsport, die je daar al uit zou kunnen leren.
1: Dat heb ik trouwens ook gezien. Ik heb het ook uitgeprobeerd van oké, 6,5 uur later ben ik al wakker. Ik ga er gewoon nu uit. En ik ga die Oura-ring laten meten. En ik ben ook wel eens nog blijven liggen. En dan zie je inderdaad een heel groot verschil tussen dat de waardes van hoe was je herstel en hoe verkwikkend was je slaap, die worden beter als je iets langer blijft liggen. Dat klopt precies. Ja.
2: Ja. Ja, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook daarin gemerkt heb, is als jij voor een finale zenuwachtig bent, dan voor een Olympische finale, sommige mensen die slapen helemaal niet. Maar als jij gewoon rustig blijft liggen en je ogen dicht houdt en bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen doet of gaat mediteren, dan behaal je dezelfde fysiologische effecten als dat je daadwerkelijk zou slapen. Er zijn talloze voorbeelden van Olympische sporters die nauwelijks hebben geslapen omdat ze te zenuwachtig waren en alsnog de volgende dag een medaille winnen.
1: Goh, dat zegt wel wat ook voor de mensen die dan 's nachts wakker worden en denken, oh jee, ik slaap nu niet, dat gaat niet goed met mij. Eigenlijk helemaal niet zo'n enorme reden voor zorg. Blijf maar gewoon liggen en ga er niet uit.
2: Ik heb echt veel mensen met slaapproblemen inderdaad langs zien komen. En natuurlijk is dat niet wenselijk en niet optimaal. Maar je er zorgen over maken, dat is olie op het vuur.
1: Zeker. Maar heel herkenbaar. Dat doen ook heel veel jongeren die ik in mijn werk zie. Die maken zich zorgen. Gaan op de wekker kijken.
2: Ja, denken, of op een telefoon.
1: Ja, zeker.
2: En dat is een van de allerbelangrijkste punten die als we kijken naar waardoor wordt onze slaap voor het grootste gedeelte beïnvloed. We hebben het al over bepaalde voedingsstoffen gehad, maar melatonine bijvoorbeeld, die wordt bepaald, de afgifte daarvan, door ons circadiaanse ritme. En dat is het leuke uit zo'n Oura Ring of een Whoop of een andere wearable. Die kan dus op een gegeven moment gaan tracken hoe goed jij in je circadiaanse ritme leeft. Of jij in de juiste flow leeft van je circadiaanse ritme. En je kan dat ritme bevorderen of je kan het verstoren. Net als je kan in de maat klappen of je kan uit de maat klappen. Een aantal van de factoren die de meeste invloed hebben op ons circadiaanse ritme, op onze klokjes die we in iedere cel in ons hele lichaam hebben. En de grootste daarvan is licht. Dus de hoeveelheid licht die in je ogen komt, geeft direct een signaal aan je brein. Zo laat is het. En vervolgens gaat je brein via je zenuwstelsel gaat die naar iedere cel in je lichaam communiceren hoe laat het is. Vervolgens gaan die cellen ook weer terug communiceren hoe laat zij denken dat het is. Want als jij bijvoorbeeld gaat eten, dan zegt jouw spijsverteringsstelsel, ah, wacht even, het is blijkbaar dag. Dus we moeten nog een beetje wakker blijven. En dan stuurt hij weer een signaal naar de andere cellen en naar je klokcellen, dat het blijkbaar tijd is om te gaan verteren en niet om te gaan slapen. En dan zo zie je dus ook dat echt dat kan je meten in je wearables, dat als jij laat nog op de avond gaat eten, als het eigenlijk al donker is en tijd om te slapen, dan zie je mindere kwaliteit slaap ontstaan.
1: Zelfs als je alleen maar een banaan zou eten, wat wel eens wordt aangeraden?
2: Soms, en het ligt ook weer echt aan de persoon zelf, hè, maar soms zie je dat zelfs al bij een banaan. Ja.
1: Brian Johnson zegt ook, ik eet sowieso niet meer na uur of 5, denk ik. Die eet ook maar 1 maaltijd per dag. En dat is voor hem, voor zijn slaap eigenlijk optimaal, hè?
2: Ja, is dat dan meteen een vraag al?
1: Ja, hoe zie jij dat? Eet jij trouwens ook 3 keer per dag of eet je 1 keer per dag? Heeft dat invloed op je slaap?
2: Ja, dat is echt heel individueel natuurlijk. Ik heb een paar dagen in de week dat ik intermittent fasting doe. Maar ik merk dat als ik dus vaker intermittent fasting dan dat doe, dan levert dat mij eigenlijk net iets te veel stress op mijn lichaam op. En dus ik beperk dat eigenlijk tot een paar dagen per week. En dan neem ik wel 3 maaltijden op een dag. Ook omdat ik dan 's ochtends sport. En op dit moment is een doel voor mij is een spiermassa op te bouwen. Ja, dan heb je gewoon meer calorieën nodig. En als ik dan 2 maaltijden op een dag eet, dan haal ik die hoeveelheid calorieën niet. En dan merk ik ook dat mijn sportprestaties ook naar beneden gaan. Maar andere biohackers die hebben als doel om zo lang mogelijk te leven. Ja, dan moet je misschien inderdaad juist in een calorietekort blijven. En heb je eerder genoeg aan 2 maaltijden.
1: Of supplementen nemen zoals berberine, die eigenlijk dat calorietekort een beetje nabootsen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp.
2: Ja, precies. Dus er zijn inderdaad ook bepaalde stofjes die als het ware kunnen simuleren dat er een energietekort in je cellen is. En dat energietekort, dat wordt geleerd aan dus het aantal processen die ons DNA verjongen, die ons celopruimingssysteem stimuleren. En zo zijn er een aantal van dat soort stofjes die dat zouden kunnen doen.
1: Mm-hmm. Ja, nou, dit was het onderwerp slaap, denk ik, voor nu. Hè? Of zijn er nog hele belangrijke andere tips dat je zegt? Die wil ik nog even meegeven aan de luisteraar. Dit is ook belangrijk wat betreft je slaap.
2: Ja, ik denk dat er nog wel eentje is die echt het allerbelangrijkste is. Dus we hadden het al net over licht gehad. Dus dat betekent dat je je schermen en dergelijke moet dimmen in de avond. Maar een van de allerbelangrijkste is wat eigenlijk de vroedvrouw en de moeders vroeger al zeiden. Is rust, reinheid en regelmaat. Die regelmaat, die is inmiddels ook gewoon uit de data van miljoenen oerenringgebruikers ook al gekomen. Dat hoe regelmatiger je bedtijd is, hoe hoger al de scores worden, met name bijvoorbeeld remslaap, dat soort zaken. Dat als je dat maar gewoon stevast blijft doen en niet wat ze noemen dan een social jetlag hebben, in het weekend uitgaan, laat opblijven, lang uitslapen, dat dus je circadiaanse ritme verstoort. En dus die regelmaat verstoort. Dat is een van de allerbelangrijkste die ik ook steeds weer terugzie in als ik mensen begeleid.
1: Ja. En als je dan gaat slapen om de tijd waarop je lichaam het gewend is, dan ben je ook zo weg, hè?
2: Inderdaad, het is een soort Pavlov-reactie die je dan krijgt. En dan word je op een gegeven moment ook zonder wekker wakker.
1: Ja, klopt. Dat is mijn eigen ervaring tenminste ook.
2: Ja.
1: Oké, Govert, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

0: van Earth, Wind and Fire natuurlijk. Dat heb je zo herkend, denk ik toch?
1: Ja, nog ja.
0: En we vervolgen eventjes natuurlijk met lekkere feel-good muziek, want zo noemen wij het. En je vindt meer informatie over Govert Viergever op dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl, dus kijk maar even. Govert is van Human Upgrade. En ook Yvonne van Sticht kun je daar opzoeken en eerdere interviews ook vinden en downloaden of beluisteren. Kan allemaal. Dus doe er je voordeel mee. En geniet en ontspan met D-Train en Walk On By.

tijdsnieuwsradio.nl. Dus kijk maar even. Geloof het is van Human Upgrade. En ook Yvonne van Sticht kun je daar opzoeken. En eerdere interviews ook vinden en downloaden of beluisteren. Kan allemaal. Dus doe er je voordeel mee. En geniet en ontspan. Met D-Train en Walk On By.

Het onderzoek bevestigt dat cafeïne kan helpen je prestaties op peil te houden, ook als je slecht hebt geslapen. En dit maakt cafeïne een handig hulpmiddel voor sporters die soms gewoon te weinig nachtrust krijgen. En wie heeft dat af en toe niet bij tijd en wijle, toch? En dit is zo'n mooie plaat. Dit keer niet in de uitvoering van de Bee Gees. Zo heet hij. Maar dit zijn 911.

0: We'll be right back after these commercials and news headlines. Stay with us. The Don and Tom Beats.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op in Noord-Holland. Op de A4 gebeurde nog wel een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er staat 5 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid. Een kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Altijd stralend. Radio 80. Ook op donderdag luister jij natuurlijk naar Radio 80.

0: weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit de hele tijd hier met mijn voet mee te tikken.
1: I love your station.
0: Ah, mooi.
2: I listen all the time. At work and in the car, whenever.
1: I'm all about the 80s, so...
0: Mooi, dat is allemaal mooi. Je hoort de Forest en Feel the Need in Me. Dit is het tweede deel van de Donderdag Date.

0: Ja, en het fade out. Het is zo'n mooi plaatje dit. Ik weet er niet veel van. De band heet Sweet Sensation. En nummer dus Sad Sweet Dreamer.
1: Mantente en forma. Saludable y bella. Escucha de donderdag dit.
2: De donderdag dit.
0: Ja, en je luistert, dus dat doe je heel goed.
2: Gezondheidsnieuws.
0: En dat hoor je steeds tussendoor. Als jij vaak eten grilt, bakt of frituurt, dan krijg je meer van bepaalde stoffen binnen. De zogenaamde Advanced Glycation End Products, oftewel AGES. Deze stoffen ontstaan als voedsel op hoge temperaturen wordt verhit. En die zijn niet bepaald goed voor je gezondheid. Uit een grote analyse van 17 onderzoeken blijkt dat diëten met veel AGES je bloedsuiker en insulineresistentie flink kunnen verslechteren. In totaal werden 870 volwassenen onderzocht, vooral mensen met overgewicht, obesitas of diabetes type 2. Degenen die een dieet volgden met veel AGES hadden na een tijdje duidelijk slechtere bloedsuikerwaarden dan de groep die minder AGES had. AGES kunnen oxidatieve stress en ontsteking in je lichaam veroorzaken. En dat verhoogt het risico op chronische ziekten zoals diabetes type 2. De oplossing is, kies vaker voor koken op lagere temperaturen, zoals gewoon stomen of koken, en vermijd sterk bewerkte voedingsmiddelen. Daarmee help je je lichaam gezond te blijven en houd je je bloedsuiker beter onder controle. En zo meteen schakelen we hier bij de donderdagdate over naar Lokeren. Dan leggen wij contact met Hilde Schoonjans. Zij is van de website reflexologie4u.be in België. En ze vertelt over het toepassen van aromatherapie binnen haar praktijk. Ze heeft eerder al verteld over citroenolie en patchouli en ravintsara. Nog veel meer informatie horen we straks hierover van Hilde. En tussendoor gezondheidsnieuws. Dus jij zit goed, want als je heel vaak en heel veel luistert, dan weet je het, wat jij het beste kan doen. Hier is Delegation.

0: saudável e bonita. Ouça Donder Radio. E agora mais um bloco de notícias sobre saúde.
1: Dit is de Donderdag Date met Frank Raad.
2: Dan zijn we nu in de praktijk van Hilde Schoonjans in Vlaanderen, in Lokeren. Hallo Hilde.
3: Hey, dag Frank.
2: Hoi. Ja, je hebt eerder verteld dat jij in de praktijk voetreflexologie toepast, maar ook nog daarbij aromatherapie met essentiële oliën en coaching. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe ga jij te werk als het gaat om die aromatherapie?
3: Ja, ik integreer mijn etherische oliën of essentiële oliën. Het is hoe dat je het graag benoemt, dat is eigenlijk hetzelfde. Geen probleem. Ik integreer dat in mijn voetreflexologie. Dus mensen komen in mijn praktijk voor voetreflexologie met hun bepaalde klacht of kwaal of hulpvraag. En daar pas ik dan mijn etherische oliën op aan. Als iemand bijvoorbeeld wat vastzit in zijn of haar gedachten, dan is er bijvoorbeeld een hele mooie blend die ik gebruik. En die noemt Clarity, dus helderheid. En dan werk ik dan met die etherische olie bijvoorbeeld heel graag op de tenen, omdat de tenen staan voor het hoofd. Als iemand eerder nood heeft aan meer zuurstof, meer ruimte, of die zou zowat naar een verkoudheid toe lopen, dan werk ik bijvoorbeeld heel graag met de dennen en de sparren. Als ik op de lever werk, op de reflexzone van de lever wel te verstaan, dan werk ik graag met de etherische olie van citroen. En zo ga ik dus eigenlijk heel veel verschillende oliën integreren in mijn voetreflexologie-sessie. En dan het leuke is, doordat je met die geuren werkt, die geuren die gaan via de nervus olfactorius rechtstreeks naar uw limbisch systeem. En in uw limbisch systeem zit uw oerbrein, waar ook uw emoties in zitten. Dus die voetreflexologie die brengt rust, die gaat harmoniserend gaan werken. Die etherische oliën die werken een stukje fysiek, maar ook zeker nog eens op het emotionele en op het mentale vlak. En dan, doordat die mensen eigenlijk zodanig ontspannen zijn, kan ik heel mooi mijn coachingstechnieken gebruiken. Want ik werk super graag met vrouwen die op zoek zijn naar zichzelf en die tegen een burn-out aanstevenen. En zo ga ik hen op lange termijn gaan begeleiden. En daardoor doordat zij zodanig ontspannen zijn, kan ik ook die coachingstechnieken gaan toepassen. En coaching is eigenlijk een vraag stellen aan iemand om het bewustzijn te gaan stimuleren.
2: Oké, oh ja, ja. In die aromatherapie, brand jij die dan in de praktijk zo ter plekke in zo'n brandertje met wat water of een diffuser? Of doe je dat op een andere manier?
3: Ja, als mensen binnenkomen in mijn praktijk, dan ga je sowieso wel ruiken dat er etherische oliën in huis zijn. Vaak is dat via de diffuser dat ik ga gebruiken. De brandertjes waarvan dat je spreekt met een kaars en een schaaltje met water boven, dat is eigenlijk geen supergoeie manier om etherische olie te gaan verdampen. Nee. Omdat de afstand tussen de vlam en uw etherische olie, weliswaar met water, is te kort bij, waardoor dat je heel veel kans hebt dat uw etherische olie of dat uw water te snel verdampt en uw etherische olie die verbrandt dan. Die blijft dan nog achter in het schaaltje en verbrandt. Dus dan heb je eigenlijk een verbrandingsproces. Dus als je etherische olie wil gebruiken gewoon thuis, doe dat ofwel in een diffuser, ofwel kan het gewoon op een zakdoekje die je dan naast je neerlegt. Dat kan ook eigenlijk helemaal prima. En dan in mijn praktijk zelf is het ook effectief op de voeten dat ik de etherische olie smeer. Dus als ik bijvoorbeeld die citroen op de reflexzone van de lever, om die twee te combineren, dan ga ik ook effectief een druppel van die citroen op mijn duim doen en met mijn duim dan op de reflexzone van de lever gaan werken. Dus ik combineer het op heel veel verschillende manieren.
2: Mooi. En heb je nog een voorbeeld van, je zei net, bij coaching ga ik een vraag stellen die het bewustzijn vergroot. Heb je misschien een voorbeeld van een hele mooie vraag die dan vaak wel mooi werkt bij mensen?
3: Een hele mooie vraag bij mensen die zowel het noorden kwijt zijn, is om te gaan kijken van, waar werd jij gelukkig van in je kindertijd?
2: Ja.
3: Omdat we, als je in je kindertijd gaat kijken, daar hebben we bij de meeste mensen, niet bij iedereen, gaat het veel meer over het zorgeloos zijn. Het kind zijn is vaak een zorgeloze periode. Nogmaals, niet bij iedereen. Ik merk aan mijn eigen leven dat ik nu teruggrijp naar dingen die ik graag deed als kind of die ik verlangde te doen als ik groot was. Dus op dat vlak zou ik eigenlijk willen uitnodigen aan de mensen om eens na te vragen of na te denken van, waar droomde jij van als kind of wat deed jij graag als kind? Of ja, zo die dingen eigenlijk. Om terug dat spontane een beetje naar boven te halen. Een concreet voorbeeld is, ik wilde altijd potten draaien als kind. Dat heeft mij altijd geboeid. En sinds een ruim jaar ben ik effectief bezig met potten draaien. En dat maakt mij ook echt gelukkig. Of met mijn grootmoeder was ik ook aan het aquarellen. Dus dat is een vorm van schilderen. En ook om dat terug, dus dat ben ik ook zo sinds een ruim jaar terug bezig. Dus ik ben terug meer mijn creativiteit aan het ontdekken en uitleven. En dat heb ik een hele lange tijd niet gedaan, maar je voelt dan dat eigenlijk echt zo in de sleur van het leven zit. Zo, weet je wel, huisje, tuintje, boompje en het leven gaat verder. Hè. Het ritme van de kinderen. En op een bepaald moment stelt u jezelf wel de vraag van, ja, maar wat wil ik nu eigenlijk echt? Dus als je die vraag hebt, dan moet je eigenlijk een keer ook terugkijken naar uw vrolijke...
2: Ja, mooie vraag.
3: ...in de kinderen.
2: Ik stel hem ook wel eens, ik ben dus psycholoog, en ik stel hem ook aan jongeren van, die somber zijn, van, denk eens terug aan je kindertijd, wat deed je allemaal graag, wat werd je blij van? Het is ook soms een lastige vraag, hoor, om te beantwoorden, maar als je wel een antwoord vindt, is het super mooi en helpend.
3: Ja. Ja, of ze kunnen het eens vragen aan hun ouders of aan broers en zussen van, waar was ik goed in als kind?
2: Ja, precies. Ja, mooi. Oké. Okay. Ja. Hilde, dank je wel voor het antwoord op de vragen.
3: Ja, graag gedaan.
2: Oké.
3: Okay.
2: Tot ziens. Dag.
1: Jouw date op de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.

voor te luisteren naar die tekst. Maar volgens mij heeft hij het over UFO's. En hij weet zeker dat, dat hij er een gezien heeft, volgens mij. Je hoorde Hot Chocolate bij de donderdag date. Ja, en wat de weer af en toe, hè? Hier is Eruption, I Can't Stand the Rain.

0: Want to go for a walk?
1: Well, that'll help me get my steps in for the day. Gotta stay healthy and strong.
0: But you're healthier than me.
1: I'd like to keep it that way. Doc says I need to walk 10,000 steps a day. How long is that?
0: Don't know. How about you tell me a story instead of counting steps?
1: I could tell you about the house my father and uncle built for us.
0: That's a couple of thousand steps right there.
1: Staying connected keeps you going strong. Learn ways to stay happy, active, and independent at cdc.gov/stillgoingstrong. 77 WABC.
2: Supplementen met resveratrol en vitamine C kunnen de oxidatieve stress bij vrouwen na de menopauze verminderen. Blijkt uit een Mexicaanse studie. Bij vrouwen die deze antioxidanten 3 maanden lang namen, daalde de schade aan vetten met 38%. En nam de antioxidantencapaciteit van het lichaam met 30% toe. Hoewel insulineresistentie niet veranderde, laten de resultaten zien dat antioxidanten zoals resveratrol en vitamine C waardevol zijn voor de gezondheid na de menopauze. De onderzoekers raden meer grootschalig onderzoek aan. Reishi-paddenstoelen, bekend uit de traditionele Chinese geneeskunde, kunnen het immuunsysteem van ouderen een boost geven. Een onderzoek onder 39 vrouwen van 60 tot 80 jaar liet zien dat dagelijks 2000 milligram reishi-extract na 8 weken zorgde voor beter reagerende immuuncellen. Ook verminderden ontstekingen in het lichaam. Volgens onderzoekers kan reishi helpen om ouderdomsgerelateerde veranderingen in het immuunsysteem tegen te gaan. Dit maakt deze paddenstoel een interessante optie voor ouderen die hun gezondheid willen verbeteren. Ja, en wie wil dat niet? Straks hier ortomoleculair therapeute Rineke Dijkinga. Hoe kun je betaalbaar gezond eten? Meer tips van haar straks na Al Green met Pretty Woman.

0: Mantente en forma, saludable y bella. Escucha de Don Derdagde.
1: Vorige keer hebben we het met Rinneke Dijkinga gehad over hoe kan je nou betaalbaar toch heel erg gezond eten. En ze gaf als tip van eet mee met de seizoenen en ga naar de boer of teler, haal het daar rechtstreeks en desnoods koop je heel veel. En Rinneke is er nu weer. Hi Rinneke.
2: Hey Frank.
1: Hi. Dat waren hele goede adviezen. En ik ben heel benieuwd van, kunnen we er verder over doorpraten? Heb je misschien nog meer tips? Hoe kan je zo gezond mogelijk eten en toch nog wel het allemaal goed betaalbaar doen?
2: Ja. Yeah. Ja, superleuk onderwerp. En daar gaan we zeker nog even verder op in. Want volgens mij heb ik nog wel een paar leuke tips. En we hadden het inderdaad over eten met de seizoenen. Dat het eten wat in een bepaald seizoen er heel veel is. Ja, dat is relatief natuurlijk het goedkoopst. En waar heel veel mensen dan tegenaan lopen is dat ze... met recepten koken. En dan staat er bijvoorbeeld in de winter willen ze een recept met spergieboontjes maken. Nou, in de winter is het geen spergieboontjes tijd. Dus zijn spergiebonen dan heel erg duur. Dus wat wij eigenlijk de afgelopen paar jaar mensen hebben geleerd is gebruik recepten nou voor inspiratie, maar maak ze absoluut niet na, want dan ben je gewoon super duur uit.
1: Ja.
2: Weet je, als jij gewoon sperziebonenstoof wilt maken, omdat jouw recept zegt, daar heb je zoveel sperziebonen voor nodig, bedenk dan dat je in het voorjaar daar misschien wel lekkere peulen of tuinbonen voor kunt gebruiken. En in de herfst kun je er misschien pastinaken en spruitjes door doen. Maar dat is een tip die veel meer mensen eigenlijk zouden kunnen gebruiken van... Ja, gebruik je eigen creativiteit en maak gewoon niet domweg recepten na, want dan ben je heel duur uit.
1: Vind ik een hele goede tip.
2: Ja, mooi.
1: Ja, en wat vind je trouwens van het halen van groenten uit de diepvries? Want ik heb zelf als neiging om wat te doen met de biologische varianten van bijvoorbeeld broccoli en bloemkool. Want ja, dat scheelt toch. En het zijn vaak alleen de bloemkoolroosjes en de broccoliroosjes. Ook weer voor soep en zo. Wat vind je daarvan?
2: Ja, nou, er is natuurlijk altijd, of altijd, er zijn heel veel mensen die kritiek hebben op diepvriesgroenten omdat het de voedingswaarde zo zou beperken. Maar weet je, ik vind dat toch altijd een hele lastige, want nu eten we zo'n 80% uit de supermarkt wat ultra bewerkt is, in pakjes en zakjes en noem maar op. Nou, daar zit helemaal geen voedingswaarde eigenlijk meer in. En ik vind diepvries dan zo'n mooi alternatief voor, ja, voor als je toch in de winter broccoli of bloemkool wilt. Of als je niet zo'n grote portemonnee hebt. Want diepvriesgroente wordt wel, ja, zo vers mogelijk en zo weinig mogelijk bewerkt verpakt. Dus ik denk dat het een heel mooi alternatief is. En ik vind het ook jammer dat het zo vaak een beetje in discrediet gebracht wordt.
1: Ja, vind ik ook. En ik haal daar ook de blauwe blauwe bessen uit, hè, de biologische variant, want die zijn ook echt een stukje goedkoper.
2: Klopt. En zolang daar niet heel veel suikers door gegooid zijn, kun je daar iets heel lekkers mee maken. Of ze gewoon laten booien en ze puur door je yoghurt of smoothie gooien. Dus ook dat is een heel mooi alternatief. En dan zijn er mensen die zeggen van ja, maar als het uit de diepvries komt, dan heeft het een koude energie. En ook al warm je het dan op, het blijft een soort koud voedingsmiddel voor je lichaam. En dan denk ik altijd, nou, als dat je probleem is, doe er dan lekkere verwarmende kruiden door. Weet je, je kunt er kaneel door doen, je kunt er anijs door doen, je kunt er cardamom door doen. En dan heb je gewoon weer hele mooie verwarmende elementen aan die mogelijk koude bessen toegevoegd.
1: Ja, en sommige dingen die uit de diepvries komen, die smaken echt wel totaal anders. Zoals ik vind zalm uit de diepvries, neem ik ook weer die wilde variant, maar die smaakt zo anders dan verse zalm.
2: Ja, weet je, wij hebben zelf natuurlijk ook heel veel overvloeden aan groentes. En ik vind zelf dat bepaalde dingen gewoon niet lekker zijn uit de diepvries. Ja. Maar andere dingen zijn prima uit de diepvries. Maar Zalm inderdaad, dat vind ik ook zo'n voedingsmiddel als een sperzieboon. Dat ik denk van ja, maak je iemand daar blij mee als hij uit de diepvries komt?
1: Nee, je moet bijna helemaal die smaak verdoezelen.
2: Ja.
1: Of wegwerken. Ja.
2: Ja. Ja. Dus dat hou je denk ik toch. Dat bepaalde dingen niet geschikt zijn voor invriezen. Maar om op mijn tips terug te komen dan. Van verwerk eten uit het seizoen. Als diepvries niet lekker is. Dan hebben we nog een heel bataljon aan andere manieren. Om voeding toch te bewaren. En dan kun je natuurlijk ook je toevlucht nemen. Tot andere bewaartechnieken.
1: Fermenteren bedoel je misschien?
2: Ja, fermenteren, ja. Wekken. Inmaken, pikkelen, drogen. Weet je, er zijn heel veel mooie manieren om voedsel houdbaar te maken zonder dat je er gewoon knutselstoffen of bewerkingen op toelaat die weer niet gezond zijn.
1: Volgens mij is bijvoorbeeld kimzu is heel goed. Dat is onder meer gemalen witte kool, denk ik.
2: Kimchi bedoel je?
1: Oh, kimchi. Ja,
2: dat is echt een supermooi gerecht.
1: Ja.
2: Als je heel goed luistert, ik zit nu op mijn kantoor, dan hoor je steeds de zuurkoolpotten hier borrelen.
1: Oh, echt?
2: Ja, elke keer hoor ik zo'n klop. En
1: oh,
2: dan,
1: echt? Nee, maken die zoveel geluid?
2: Wat zeg je?
1: Maken die zoveel geluid?
2: Ja, die is heel druk aan het fermenteren nu. Dus.
1: Jij maakt zoiets nu, maar dan zuurkool, dus dat is pure zuurkool. Je kan natuurlijk ook inderdaad kruiden doorheen gooien en dan krijg je al dat kimchi.
2: Ja, maar dat kun je ook later doen. Weet je, je kunt met die oude bewaartechnieken kun je zoveel dingen doen. Dat ook een droog oventje, weet je. Ik denk dat heel veel mensen een droog oventje zouden kopen op marktplaats. Daar kun je het gewoon het hele jaar betaalbaar eten van de overvloeden die er zijn.
1: Hmm.
2: Ja, echt super mooi om daarmee bezig te zijn, denk ik. Als je betaalbaar wilt blijven eten.
1: Ja, wie wil dat niet? En gezond. Ja. En gezond. Want het gefermenteerde eten is juist volgens mij heel erg gezond voor je darmflora.
2: Ja, dus, weet je, in heel veel landen van die blue zones, waar gemiddeld heel veel honderdjarigen wonen, ja, bijna al die volkeren hebben gewoon een traditie van een gefermenteerd voedingsmiddel per dag. En ja, ik denk je darmbacteriën te eten geven elke dag. Ja, dat blijft voor mij met stip op één.
1: Essentieel,
2: die er is.
1: Zeker, ja. Zeer essentieel.
2: Ja.
1: Ja. Oké, dankjewel Rineke en tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter.

0: Stem van Michael Franks en My Heart is an Open Book. Wat een mooie titel trouwens.
1: Gezondheidsnieuws.
0: En nog één bericht. Creatine is niet alleen een populair supplement voor sporters, maar het lijkt ook goed nieuws te zijn voor de gezondheid van 50-plussers. Uit een kleine studie van de Florida State University blijkt dat creatine de bloedvaten soepeler en gezonder maakt, zelfs bij mensen die niet fysiek actief zijn. In het onderzoek kregen 12 gezonde, maar inactieve volwassenen van 50 tot 64 jaar 4 weken lang creatine of een placebo. Bij de creatinegroep zagen onderzoekers dat de bloedvaten beter reageerden na een korte blokkade van de bloedsomloop. Dit betekent dat de doorbloeding en zuurstoftoevoer naar de cellen verbeterde. Naast een betere bloedvatfunctie verminderde creatine ook de bloedsuikerspiegel en de hoeveelheid vet in

0: maar ook voor de algehele gezondheid.
1: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date. Right here at the same time.
0: Ja, dus kijk inderdaad even op www.dedonderdagdate.nl. En dan zien wij elkaar weer. Volgende keer, zelfde plek, zelfde tijd. De laatste voor nu is van Roger Tullen. And thank you for the music.

0: deze uitzending nog een keer horen? Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches.

0: betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt supersimpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de

0: meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. Een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
6: De Flashback Show.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. Dit was de Bossa Nova van Echtie Germee.
1: Dankjewel, Ingrid. Heel oud plaatje. En er was nog zoekout van de week, hè? Heb ik helemaal moeten zoeken tot de onderste bodem van de platenkast. Tot op een hele verkeerde plek, maar ik heb hem gevonden. Ik denk, nou, draai ik hem meteen ook wel eens.

0: rood-wit-blauwe Ronnie Tober was dat met zijn Roze Marie.
1: De radio-tijdmachine geeft je
0: terug. Hele oude. Vroeger was het zijn tune van zijn show. Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

0: Mountain. Everybody lost somebody sometime. En ze zitten weer helemaal klaar voor Ingrid Paar. Ja. Rubriek de musical.
1: Ja, we hebben weer musical. En vandaag hebben we Angela Wiedel meegenomen met Edelweiss.
0: En dat is uit The Sound of Music,
1: dat is uit The Sound of Music. Ja.

0: op de Duitse manier, hè?
1: Ja, ja, ja. En dat is ook zo leuk. Want dat soort bloemetjes, dat groeit ook in Duitsland en Oostenrijk. Dan zit je echt op het goede spoor, hoor. Ja, zeker.
0: Maar wel een mooi nummer.
1: Ja, zeker weten. Hier is de King. The Hawaiian Sunsets.

Ja, Elvis Presley uit de film Blue Hawaii. En dat was dan Hawaiian Sunset. En terwijl het in Hawaii donker wordt, en hier ook al een beetje eigenlijk, begint hij ook al een beetje te schemeren, loopt Sammy nog door de stad te zwerven.

0: Vlaamse Chaffee. Nou moet ik even kijken, want we krijgen natuurlijk een Frans plaatje.
1: Oh ja, wat voor Frans plaatje krijgen we dan?
0: Iemand met een zeer bijzondere naam. Die heet namelijk Pierre Grosjean. Nou, spreek het maar uit. Lady Lay.

0: dan gaan we nu naar Imca Marina. En? Met Santa Dominico.
1: Leuke, hè, stereo.

0: was Imke Marina.
1: En dan nu?
0: Nu gaan we naar Mongo Jersey of
1: Jerry
0: Lady Rice.
1: Roos.
0: Roos.
1: Roos. Ja, Roos.
0: Roos.
1: Roos.

0: dat was Lady Roos.
1: Ja, geen Reis, hè? Geen Reis. Nee, Roos, hè? Roos. Ja.
0: Van Mungo, Jerry.
1: Jerry. Van Mungo, Tom en Jerry. Was...
0: Ja, ja. Nou, de volgende is Los Magu Campos. Met EO Est El Amor.

0: Wat een mooi nummertje dit.
1: Ja, lekker, hè? Het swingt lekker.
0: Het swingt zo lekker.
1: Heerlijk. Los Machu Campos was dat. En SOS El Amor, zo is de liefde, sí, signore. Jawel, hè. Dan nu de Beatles. En het huwelijk wordt bezongen tussen John Lennon en Yoko Ono.

0: huwelijksreis van John Lennon en Yoko Ono.
1: Ja. Nou krijgen we George Baker, hè, met Drink, Drink, Drink.

0: dat was George Baker met Drink, Drink, Drink.
1: Zou die dronken geworden zijn?
0: Ja, dat weten we niet, hè.
1: Nee. Nou, even kijken. Wie komt er nou? Chicago, volgens mij. Chicago, ja. Baby, what a big surprise.

0: The Cats en Maribaya.
1: Ja, dan gaan we nu naar Danny Cardo, hè?
0: En die had geen geluk in het spel, maar wel in de liefde. Heb jij dat nou ook?
1: Ja, dat hebben wij toch ook?
0: Ja, wij winnen ook nooit wat. We kunnen loodjes kopen, want we willen maar die 100.000. Ja. Die wil maar niet, hè? Nee.
1: We hebben nooit geluk in het spel.
0: Maar wel in de liefde.
1: Ja.

0: om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaats waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
3: maar
2: is
3: ethanol
2: een van...
3: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
2: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: welkom bij Gesprek deel 2.
1: Ja, we zijn er weer hoor. En dat was Audrey Lenders. Ze heeft een paar hitjes gehad in het Nederlands. Maar het waren wel heel leuk. En dit was er eentje van Manuel Goodbye. En wij gaan naar de Haagse popscene.
0: Ja, welke is dat dan van de Haagse popscene?
1: Shocking Blue.
0: Ah.
1: Mighty Joe.

0: nummertje van Shocking Blue.
1: Ja, die maakte fantastische plaatjes, hoor. En tot in Amerika stonden ze in de hitparade. En dat gebeurt maar heel weinig met Nederlandse bands. Ja, ja, ja. Ja, ze hebben met Venus volgens mij ook nummer 1 gestaan in Amerika. Dus dat was een internationaal succes.
0: Nou, maar, wat krijgen we nu?
1: Nou, ik werd jaren geleden werd ik uitgenodigd om mee te doen. Om een radioverslag te maken. En dat was voor een actie voor Surinaamse weeskinderen. Die moesten een tehuis moest gerenoveerd worden. Er moest van alles gebeuren. Kost een heleboel geld. Dus hebben we daar een actie voor gehouden in Zwembad de Beek destijds nog.
0: Ja.
1: En daar kwamen allemaal bekende artiesten. En ook Oscar Harris, die als er liefdadigheid staat, dan komt Oscar Harris altijd natuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, voor Surinaamse weeskinderen. Ja, dus Song for the Children heb ik nu even klaarstaan. Een beetje toepasselijk liedje.
0: Zeker.

0: Ja, vrolijk nummertje.
1: Ja, wel leuk. Tijd voor jouw rubriek.
0: Ja,
1: hè?
0: We gaan nu weer naar Musicals. En we hebben Johan Kaart met Als het even kan.
2: De lieve Heer heeft man en vrouw geschapen. De een is zwak, de ander is sterk.

0: dat was Johan Kaart met Als het even kan.
1: Uit nou, My Fair Lady, hè?
0: Uit My Fair Lady, ja. Ja, dan gaan we nu naar Golden Earring.
1: Oh. Gewoon terug naar huis.

0: En alweer zo'n Haagse groep die ook succes had in Amerika. En dat was de tweede dan in het rijtje. Shocking Blue had dat en Golden Earring. Die
1: zo
0: had
1: zijn
0: ook...
1: er zeker nog meer?
0: Ik weet het niet. Dus, het is niet zo dik gezaaid. Want in Amerika zijn natuurlijk een heleboel goede groepen... die daar in de Hot 100 staan, zoals dat heet.
1: Oh ja?
0: Ja, ze hebben daar geen top 40, maar een Hot 100 heet het daar. Maar Golden Earring stond er zeker ook diverse malen in. Wie gaan we nu naar? Rod Stewart?
1: Rod Stewart met Mackie.

0: Birds en Maggie May. En van internationaal succes gesproken. Ja, het nu volgende nummer is...
1: Vader Abraham met het smurfenlied.
0: Ja, en dat is in zoveel talen opgenomen, dat wil jij niet weten. Zelfs tot in het Japans toe.
1: Ja, ja. Maar is dat ook oud-Hollands? Oude, gouden, ouwe?
0: Ja, in dit geval wel, ja. In dit geval hebben we de Nederlandse versie. Maar het is er in heel veel talen. Moet je maar eens opzoeken. Misschien op Google dat het staat in hoeveel talen het smurfenlied is opgenomen.
1: Nou, dan gaan we dat eens even opzoeken.

0: opgezocht, Ingrid.
1: Ja.
0: Hoeveel verschillende talen is het
1: open? Nou, we zeiden net, we zullen het eens even opzoeken. Maar ja, het is in 16 talen. Maar we hebben er een paar gevonden die erbij staan. Dat is bijvoorbeeld Duits, Engels, Frans, Fins, Spaans en Zweeds. En zo zijn er vele meer.
0: Ja, onder andere ook in het Japans is het ook opgenomen. En hij heeft het allemaal zelf gezongen, hè? Dus die producers die zaten te gillen van ellende. Want er zat er natuurlijk iemand bij die de taal sprak. En die zei, oh nee, nee, dat spreek je helemaal verkeerd uit. Dus dan moest die hele opname weer over.
1: Ja.
0: En dan moest de smurf ook nog eens op de juiste snelheid worden opgenomen. Dus dat was een ellende. Jongen, laten we het daar maar niet meer over hebben. Hier zijn de Lufjes.

0: dit was Love.
1: Met You're the Greatest Lover. Ja, nou, country classic. Country classic heb ik klaarstaan.
0: Lucille Starr met Francis.
1: De French song, ja. Niet bang zijn, gewoon zeggen de French song. Carles Soleil, die was Gilles Montagne.

0: Lucille Starr. En de French Song. Dat komt omdat ze Canadees is. Hè?
1: En dan, oh ja?
0: Daar spreken ze... Ja, een Canadees die spreekt Engels en Frans door elkaar.
1: Oh ja?
0: Dus het is altijd makkelijk. Als je een van die talen kent, dan kun je je al redden in Canada.
1: Nou, we gaan nu naar de Travelers.

0: En dit was de originele versie van de Tremolo's.
1: Maar ik had ook andere versies.
0: Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier, die hebben ook op hetzelfde melodietje een liedje gemaakt. Oh, oh, wat een familie. Oh. Altijd beesten om je heen. Het is te gek als je eventjes niet kijkt. Ik zal hem wel eens meenemen.
1: Ja, ik wou net zeggen, zullen we een keertje draaien?
0: Ik moet hem nog hebben ergens in mijn archief.
1: Heb je nog ergens in je archief liggen?
0: Ik zal hem opzoeken. Big Bamboo.

0: sommige mensen zoeken er heel wat achter, hè? Van de big bamboe. Het is voor sommige mensen is dat heel dubbelzinnig bedoeld. Maar hij haalde het bij de meeste radiostations wel door de censuur heen. Want zo erg was het ook weer niet.
1: Ja, we gaan nou naar Los Bravos.
0: Ja, Black is Black.

0: Bravos. En Black is Black. Ja, wie zal dat ontkennen? Maar het is wel een heel leuk plaatje. Nou, nou mag jij de volgende even proberen. Ik ben eerst een beetje aan het proberen presentatielessen te geven tussen de bedrijven door. Als het nog niet helemaal lukt, dan is het volgende uitzending nog een stukje beter.
1: Nou, dat gaat goed.
0: Steeds een stapje vooruit.
1: Nou, we gaan naar Ginger.
0: Ale.
1: Ale. Scoop it up.

0: Ginger Ale was dat met Scooby-Dop. En ik wil even wat vertellen. Want collega's die vragen mij vaak van... waar komt die roffel nou vandaan bij de flashback jingle? Nou, ik zal het jullie vertellen. Dat komt van ene meneer Ted Heath. En die heeft ooit opgetreden in de Carnegie Hall. En daar zat deze drum solo in. Hawaiian War Chants.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

0: Ik heb het er een keer live horen doen. En zo leuk. Want ze zegt, ja, dat grote koor wat we in de studio hadden bij die opname, dat is er nou niet bij. Dus als het publiek even wil meezingen.
1: Oh ja.
0: De nou, live day drove old Dixie down Joan Baez was dat.
1: Ja, we gaan nu naar First Class Beach Baby.

0: Trust met Peace Baby. Dan gaan we naar Anne Karin met Mata Hari.
1: De beruchte spion, hè? Mata Hari.
0: Ja, de beruchte spion.
1: Daar een liedje over maken, ja. Hoe het rood. Ja. Ja.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende

0: bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van het parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
4: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Lange Dijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Aan de Egmondenstraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf morgen tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorel te staan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Mischan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Mischan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde met het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag de viering van Trinitatis, ofwel drievuldigheid. Ecologische rondleiding op 30 mei. Naast een historische rondleiding is er nu ook maandelijks een ecologische rondleiding door de tuinen van de abdij. Het accent van deze rondleiding ligt bij de natuur en ecologie van de tuinen. Ze gaan langs bijzondere planten, bomen en plekken. Denk aan de vlindertuin, de kruidentuin, het eetbare bos, de moestuin, etc. Er wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de levende aarde, het groene manifest van de broeders. Een unieke kans voor iedereen die meer wil weten over het groene leven rond de abdij en eens wil komen op die plekken die normaal gesloten zijn voor het publiek. Uiteraard krijgt u ook een en ander mee van de groene wijsheid van Sint Benedictus. De wandeling wordt geleid door Marie-Anne Plateel, voormalig docente biologie, die als vaste vrijwilligster al lange tijd betrokken is bij de tuinploeg en bij het project Levende Aarde van de Abdij. Verdere informatie is te vinden op de site abdijvanegmond.nl. Hoog aan de hemel. Hoog aan de hemel glanst uw licht. Uw zon geeft groeikracht aan de aarde en aan het volk dat gij vergaarde. Gij leidt ons voor uw aangezicht. Hier zijn wij, God. Uw hand doet goed. Gij kleidt en vormt ons uit de akker. Gij blaast in ons het leven wakker. Gij spreekt ons aan. Uw woord is zoet. Uw stem wekt doden uit het graf. Uw geest slaat vuur uit zware stenen. Ja, lachen zullen zij die wenen. Het doodgewicht wentelt gij af. Ons roepen stijgt op uit de grond, geschaad, getroffen door het lijden. En in het duister van de tijden smeken wij u als uit één mond. Hoed gij uw schepping in uw hand, aan u is nimmer iets ontvallen. O God, ontferm u over allen. Breng bloei en vruchten in uw land. U zegenen en danken wij, u, Vader, wie wij toebehoren. Uw Zoon, in wie wij zijn herboren. U, Geest, uw adem schept ons vrij. Een gedicht van Angela Holleboom, abdis van Clarissen in Megen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerk Radio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Jullie zetten praktijk Eugenie van de Veen. Dag Eugenie.
2: Hoi.
1: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
2: Ja.
1: En dat doe je nog steeds.
2: Ja.
1: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
2: Ja.
1: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
2: Dat klopt.
1: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita. Ja. En Chulita is het eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken. Met authentieke gerechten. En ja, ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
1: Ja. Kom een keer langs, ja. Sowieso. En ja, mocht je minder de been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte, beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En nou, dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
1: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
2: Nee, inderdaad.
1: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
2: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten. Ja. Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten 3 op een rij, worden die geserveerd. 1 voor jezelf, 2 om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
1: Ja, leuk.
2: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Nou, dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
1: Deze, ja,
2: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
1: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
2: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana-fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
1: Ja.
2: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
1: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
2: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
1: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
2: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
1: dat is wel een opsteker, toch?
2: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
1: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen. Dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
2: Nou ja, zeker. Ja. Dat is het ook.
1: Ja.
2: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus ja, en we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
1: Ja, nou.
2: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
1: Ja, heel leuk.
2: En dat kan je vinden op onze website van Chulita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
1: Ja, Chulita en Kans Oog. En dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
2: Zeker.
1: Ja, leuk. En nou, wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we in het verleden nog al over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
2: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij, ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
1: En juist ook in deze roerige tijden denk ik dat het nog belangrijker is.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
1: Ja.
2: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
1: En het is niet zomaar een voetenbadje. Hè?
2: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
1: Spa-pedicure.
2: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
1: Ja.
2: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
1: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
2: Nou, dus in principe wel.
1: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
2: ja. En ja, wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij ja, komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken...

0: wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
1: Ja.
0: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is
1: je bent alleen leidinggevende.
0: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
1: Ja.
0: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
1: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden, hè?
0: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dank je wel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Ik kom helemaal gezellig. Het lijkt me gezellig.
0: Ja, dank je wel.
1: Dank je wel, hè.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na twee aanmaningen verdubbeld. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld.

0: geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld.